van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: besluit, dit is nou in Sem die Jomme richting west na oos. Casinostraat, nog steeds ook gesluit tot verkeer. As ons kyk na die westelike kant van ons stad, verkeersligte wat dan nog steeds op rooi flikker is dan op die Ineas Piet en Nyemba pad, waar jy nou die Hereford en Ineas Piet en Nyemba kruising, Rensburgerstraat en dan ook Industrialstraat. Nou al hierdie verkeersligte flikker dan op rooi. Baie gesluit, Machichi Straat en Kingsley pad is dan ook nog steeds gesluit tot verkeer. En dan, Felix, baie belangrik, as ek nou kyk hier so in ons wetboek gedeelte 20, praat dan van die licensiering van ons voertuie. Nou altyd hier by Mei, June, July, dan verval ons license disk. So ek vraag toch niet rest, dan kom ons kyk na die vervaldatum van die license disk. Jy het dan 21 dae om dan nog steeds hier voertuig te bestuur op die publieke pad. Maar kom dan by Natus uit en renew dan die disk. En wanneer jy dit ook opzit, maak seker dit is aan die linkerkant van die voertuig opgesit. Dit is dan al van my kant
1: op en op. Net vinnig, Sersant, ek hoor, daar is so baie verkeerslichte wat op rooi flikker. Verander hulle net in doodgewone vierrichting stopstrate, of is daar een ander reel rondom dit?
0: Volgens die wet verander dit na een gewone vierrichting stopstraat.
1: So die wat staan, jy moet fysisk kom stop, en die wat eerste daar is, kan dan eerste ry ook.
0: Yes, nou dit geld ook vir een drie-richtingstofstraat.
1: Ja.
0: Die wat eerste kom, die eerste ry. Nou, ons mense is, ek weet nie, dat het uit gewoonte uit die besluit, as hierdie verkeerslig nou so gewerk het, sou ek eerste gery het.
1: Ja.
0: En dit moet nie toe. ja, jy kry een hoofdpad, en dan baie wat dan aansluit aan die hoofdpad, baie verkeerslig. Soos jy kry nou vir Mandume, en dan kry jy Churchstraat.
1: Ja.
0: Nou die mense wat dan nou in Mandume ry, hulle voel, hulle het voorkeer op hierdie hoofdpad, en dit moet nie so wees, eerste stop, eerste ry.
1: Verseker. Dankie, Sersant, altyd lekker om van jy te hoor, ons maak morgen weer so.
0: Hai, dankie, en een lekker dag vir jy.
1: Dankie, tot ziens. Sersant Errol van Rooyen met die jongste verkeersnuus en ons het nog hierdie vraagie wat jy kan beantwoord. Ongeveer 5% van ons het al 'n tand gekraak deur dit te doen. Wat kan dit wees?

0: Goeiemôre weer, koue oggend.
1: Is daar nie so koud soos verlede week jy of is die koue daar by jou dalk?
0: Ja, nee, nie so koud hier.
1: Daarom. Grein, nou vertel ons gou, wat is voetsal? Hoe speel een mens om?
0: Voetsal is, die naaste ding aan voetsal is, baas is seker, straatsokker is vinnige sokker, maar is feestelers ingesluit met die goalkeeper. So dit is een spel oor 20 minute elke jachte, so 40 minute totaal. En dit is nogal baie vinnig as van die normale sportkoders van soccer. So is ook indoor, so dit is onder een gestructuur gespel. En dan,
1: hoe fiks moet jy wees? Hoe fiks moet jy wees?
0: Baie fiks. As ek dit aan rugby speel, is het amper so die sevens. Meer vinniger, minder spelers, so die tactieke is nogal wel vinniger as die normale gras. Wat soccer en rugby behel.
1: Daar was een tyd lang wat voetsal een bietjie stil geraak het, maar het klink asof julle weer terug is op allemaal sy lippe en allemaal sy tonge.
0: Ja, laat jaar, of in die begin van die jaar, het ons qualifiers gehad. Namibia het nie in Kenia en Libië gespeel oor twee spelen. Ons het vir Kenia oor die twee spelen gewen. Ongelukkig het ons in Libië in die tweede ronde uitgeval. En toe kwalificeer Libië vir die AFCON 2026. Dit was nogal te kistel, ons is bezig om te sien hoe ons die Lega kan weer afkop. Speel dat is weer de grootste probleem op die oomblik, maar op die oomblik wat ons nou speel is die NFA Futsal Cup,
1: ja.
0: Die eerste editie van dit. Dit is vol onder die NFA structure. So ons is op die oomblik nou in die quarterfinals in, wat hier in Naviek vrijdag afkop bij Windhoek Skoogronde.
1: So met hoeveel span het julle aanvankelijk begin op die 13e?
0: 24 spanne. Dit was nou ongesluit met ons twee streams, wat nou Premier League is en dan die First Division. So die oomblik het ons nou die laatste 8 spanne, wat nou beklee om die wenner te wees hier die opkomende saterdag.
1: Tjoe, wat is op die spel?
0: Obviously bragging rights.
1: Baie belangrijk.
0: En dan een groot winning prize. Ik denk dat die grootste wat ons nou zal zien voor voetsal. Wat nou naar NFA afkom. En dan die goede ding is dat die hele van de eerste tot de vierde span, dan moest er iets winnen. Maar die winner wel obviously iets bij groot. En aangezien dat die eerste edition is, bragging rights is ook groot voor dit.
1: Ja, voor zeker.
0: Dus laat weer over nou die spannen financieel ook.
1: Reg, jy het nou net vinnig iets genoem van julle sukkel met sale om dit in te speel. Hoekom?
0: Voetsal is iets niet. Ons het eindelijk nog hier huis vir dit nie. Op die oomblik hier rond die velde uit, by die verskillende plekke wat nou die structure het vir die sport. En dan, aangezien ook voetsal niet is iets wat ons nog aanwerk en dan ook om te zien voor die development gedeelte hoe ons het ook in die skole in kan breng. Net dat die sport ook net groei en as jy nieuwe spelers in die nationale structure moet insluit, het jy dat daar new structures inkom vir dit. So is iets wat ons aanwerk met die regering en obviously die skole en dan ook net om te zien hoe kan ons lang term kan werk aan een veld wat ons kan en obviously die voetsal leger kan aansluit en dan ook die youth structure aansluit ook. En ook belangrijk die vrouwmens gedeelte, want ons het ook die leger voor die vrouwmens nie, maar onder die NFA gras gedeelte het ons vrouwmens ook iets wat ons aanwerk.
1: Verseker. Reg, so wie is hy 8 spanne wat hierdie naweek sake gaan uitspook?
0: So hier op komende vrijdag het ons Chili FC tegen Ragazi FC, daar is leid Achiraf, en dan het ons Maxi FC tegen Selassau FC. Selassau is die enige van die kus af, wat afkom rij vir die toernooi.
1: Sure.

0: Kom ons hoor wie is op die lijn. Goeie wense, goeie morgen.
1: Morgen, Inkie, hoe gaan het morgen?
0: Morgen, Leslie, altijd goed, dankie. Hoe gaan het met jou?
1: Dat gaan goed, want we hebben die nieuwe son gezien, die nieuwe dag gezien. Baie jammer, ek het die snit moet daarna gekom het. Maar ek spreek is op die lucht, dis dinsdag 23 juni 2026. Ek wil van al my radio maatjes sê, Tjani Anlida, Tjani Stani, Juffrou Lia, Tjani Maria, Auntie Veronica, om Joe, om David, om Tommy, Tio en Tinsie van Omaruru, Tio en Sean, Tjani Sophie Scobie van Okanja, en die bouwen daar in die ooste kant, Dion daar van die zijde, Auntie Sarah bij die oud-thuis in Okanja, Lola van Rebo, Mama Rosemarie en Putiman Loon goed op, Marina Koch van Groothoop, Johan van Groothoop en Vivian Besedner van Groothoop, sowel as Tjani Anna Goos van Groothoop. Morgen Tjani Christine, morgen Salome, morgen Pastoor Vries van Ames, morgen Charles Kla daar van Kietmanshoop, morgen Soraya T, morgen Elise en Fanny Beekers van Kommersdal, morgen Nyali Beekers en Fadelia daar van die plaas Isip. Mama wat my ken, wat my naam hoor op hartklop, ek wens julle allemaal een prachtige dag toe, al ons hartklop luisteraars, ek wens julle een mooie dag toe, en ek ons jubel en geef vanmorgen vir julle vir Psalm 1 en al hierdie maatjes met sê, moet nie so stil bly nie, kom ons die radio vanmorgen so stil om David, is om David al right, en ek draak al my gebeden om David en om Tommy toe. Ek wens ek julle allemaal een prachtige dag, alle hardloop omroepers, allemaal ingeskakel wat hulle goeie werke doen, wat het ook vandag verjaar, mag hulle allemaal alle steen en heil op hulle rust, de 23 juni 2026, ook soal as Poppy Brendel daar van Rebo van Blok A, maar goed het en gins jou volg al die dagen van jou leven, mag jy een wonderlijke verjaarsdag het vandag, en ek denk ook vandag gaan jou speciaal. Baie dankie Inkie vir die prachtige muziek wat jy ook speel hier op Hartloop, een goeie wensprogram, mag jy ook een goeie dag het daar net leer, en groet aan al die omroepers van Hartloop, en hierdie boodskap kom van Leslie af.
0: Baie dankie Leslie, jy moet ook een prachtige dag hê.
1: Ja, dit is lekker warm hier so, en dit is nie vandag so koud nie.
0: Geniet het hoor.
1: Ons geniet bietjie die warmte. Mooie dag hier, nee.
0: Dankie, tot ziens.
1: Tot ziens.
0: Vanochtend wil ons sister Ludien Jon alle geluk toewens met haar verjaarsdag. Gods rijkste seën word jou toegewid en mag sy goedheid en guns altyd deur deel van jou leven wees. Mag die dag hier ver, baie geseen, of seker verder, baie geseen wees van Pastoor Antoon en die Christen gemeentes Walvisbaai. Vanochtend wil ek sister Maria Jas alle geluk toewens met haar verjaarsdag. Een hele halve eeuw, my sister, ek bid jou toe, Gods rijkste seën, as ook sy goedheid en guns op jou leven. Mag jou dagje verder baie geseend wees van sister Links. Môre ook vir jou en dankie vir die gedagte wat jy vanochtend gedeel het, toch so krachtig. Baie dankie sister Links, waardeer die boodskapie, ek wens vir jy hulle ook een prachtige en een aangename dag toe. Goeie wense, goeie morgen.
2: Morgen Ingrid, hoe gaan dit?
0: Morgen Theo, altijd goed, dankie, gaan het met jou?
2: Ons mag nie klaar nie, maar ek wil maar ook die geleendheid gebruik, en omdat jy nou sê die lijn is een beetje stil, wil ek ook maar soos aan die sovie gauw hier een paar draaie spring. Ek wil daar begin met Leslie, by Dion, sister Links, en die Bava, en die Koekie van Seil, en die Maria Sarah, om Teens, Taliban, en die Ronnie, om Marius Kloete, om Johnny, Attica, Joanna Teega, Annelies, Martha Rickards, Mitla Sagai, Basi, en die Katie, en dan wil ek ook net daar van my skoonmense ook groet, daar die plaas, en my skoonsister Tella, voor ek ook vir hulle sê, mag elke by julle gesien en een vruchtevolle dag beleef, Trotseert Marie Kouwe, en ons sal weer volgende maand, dus ons weer terug by die plaats toe, maar ons wil ook net vir allemaal wat ek die name nou genoem het sê, ons is lief vir hulle, ons waardeer hulle, en hulle moet weet, dat ons bid ook vir hulle, alle seën en heil, en wees verseker van Jesus' liefde vir elkeen van julle, Ingrid vir jou ook, maar jy ook een geseënde dag het, en stuur ook groete thuis.
0: Ek maak so. Baie dankie, Theo, stuur ook groete van Nicoline, asseblief.
2: Ek maak so, iedereen het goed gaan.
0: Goed gaan, tot ziens.
2: Tot ziens.
0: Goeiemôre Ingrid, nogmaals baie dankie weer eens vir die lesse wat ons ontvang. Deur u bemoedigingslering en gebede is ook ons anker hier op hartklop aan my nig Lodien Jon, wat vandag haar geboortedag herdenk. Baie baie geluk, mag goed het en guns met jou wees. Ook aan Colleen Koers en Eva Morkel, glo julle het ook 'n awesome dag geniet. Liefde ou sis Dani en MJ. Goeiemôre Ingrid en hartklop mense. Enkie, jy het vanoggend vir my baie bewoog gemaak. Soms lê jy met jou eie gedagtes. Enkie het my bemoedig vir hierdie dag. Wil tog ook 'n geseënde verjaardag stuur aan Lodien Jon. Jy beteken so baie vir my. Ek is so baie lief vir jou. Sien jou later, suster Jas.

Hoe groot is uw genade? Ik verdien dit niet. Vrede het u van mij kom gee. Vreugde het ek in u gevind. Blijdskap sonder perke in my gemoed. Ek sien mense om my.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

0: Gelukkig genoeg dat PSG my aangehou het. So ek het uit Kanada uit.
1: Okay.
0: Steeds
1: afstand.
0: Yes.
1: Werk
0: gedoen.
1: Ja.
0: Gedoen vir PSG. So ek het my werk by

programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

0: Alistair.
1: Incredible.
0: Dat ek toch nog meer sê goeiemorgen. Nou maar weer nie. Alistair, vandag se dag van die dag.
1: Ja.

mama bot die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkomst dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerschoen dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein dirkie teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lijfie om die meerschoop toegeval al haar kleren aan klein dirkie om hom levendig te hou. Hierdie is die story van Rachelkie de Beer en die les wat ons allemaal

Hubba met Mama Mia, dat is so 8 minuten voor 2. Is tijd voor sportnieuws. Ons kyk na rechtstreekse cricket actie. Dis die vrouwen wereldbeker 19e wedstrijd groep 2. Speel in Bristol, Skotland, wat eerste golf 131 vir 7. Nieu-Seeland in antwoord nou voor die penne na 9 van die toegelate 20 balbeurte, 49 vir 3. So Nieu-Seeland wat nog 83 beloopies benodig van 66 afleverings om hierdie wedstrijd te beklink. FIFA wereldbeker actie, vanavond natuurlijk is daar Portugal tegen Uzbekistan. Dis 7 uur vanavond op die Houston Stadion, ook Engeland wat speelt in Ghana. Ek gaan daai in vir jou rechtstreeks uitsaai hier op Hardklop FM. 10 uur vanavond, maak het knoop in die oor, as jy wil luister, Ghana natuurlijk nog hoop vir die Afrika-spanne. Dan in die FIFA wereldbeker uitsla, wat betref vandag, dit was vanochtend Jordanië wat die knie gebuig het teen Algerië. Algerië 2, Jordanië 1. Noorwe klop vir Senegal met 3 doele teen 2. Dit is jou uitsla van die kragmetings tot dusver vandag. Dan Adi Savaya, nieuwe kaptein van die All Blacks, sê hy sal die uitdaging omarm om Nieu-Seeland in die Dave Rennie-era aan te voer. Die ster losvoorspeler het die pos aanvaar met meer as een jaar voor die wereldbekertoernooi in Australië beslis word. Rennie, nieuwe africhter van Nieu-Seeland, het die dynamische losvoorspeler Savaya maandag as kaptein aangewees toe hy sy eerste groep aangekondig het, sê dat hy die afgedankte Scott Robertson opgevolg het. Ben Stokes, kaptein van Engeland, is nou cricketkaptein en die bowler Gus Atkinson is van verdere stappe kwijtgeskeld nadat die cricketreguleerder gesê het in sy ondersoek na een nachtklapvoorval in Londen is bevind, daar is onvoldoende bewijse om vast te stel dat hulle protokol oortree het. Dan die voormalige Joegoslavië en Atletico Madrid doelskieter, Radoslav Bogdanović, het omstredenheid veroorsaak nadat hy in die wereldbekerwedstrijd tussen België en Iran op Servische televisie gesê het dat swart spelers na 60 tot 80 minute konsentrasie kort kom. Nou die 56-jarige Bogdanović het die opmerking gemaak op op een wereldbekerprogram wat laat sondag aan deur Serviëse openbare uitsaaier uitgesaai is, dit is RTS, terwyl hulle die rooi kaart in die 66ste minuut aan die Belgiese verdediger Nyvan Goy bespreek het. Dan tennisnuus, die voormalige Wimbledon vrouwekampioen Marketa Vondrousova is vir 4 jaar geskors omdat

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Een Switch Disco, Salma Tones en I met Hideaway. Breng je tijd naar precies 3. Er is tijd voor jouw jeugdjournaal top 3 om 3. Jij stem voor jouw gunsteling en ons speel hulle al 3 ontsnitte met die meeste stemmen vanmiddag. En in die derde plek vandaag is het Clean Bandit samen met Big Pig met Don't Wanna Hurt You.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM. Just

bel of een kind of een wie afbel. Alleen denk om ons te verstaan in onze koppen. Maar die drie mensen, dan kijk je dat dan ga je net. Ach, jij toch niet, procureer. Jij weet toch niet wat aangaan. Jij hebt ook geen geld om een procureer te gaan krijgen. En dan, sorry, en dan schrijf je een brief. Gelukkig heb ik twee brief goedjes achter mijn kop. En ik heb, zoals ik zei, wat noem je weer in Engels, niet links. Je hebt een paar schakel goedjes waar je kan lopen. Schrijf af, nou eigenlijk zit het met mijn werkzak. Nou, die zevende jaar. Wat ik met mijn werkzak dan gewend bij de High Court. Die werk het omgedraaid om geappeeld naar de Supreme Court. Hij leent op de Supreme Court nog voor 2 jaar. Het waarborgje is niet waar. Hij nog 4 jaar moet hij nog lopen. Ik had onlangs dat iemand na... Dat iemand... Het chess is ermee geschakeld. En ermee gezegd... Hij heeft een zaak... Wat hij om aanhangend gemaakt hij heeft bij in de staat gewerkt. De mensen de zaak in hem gemaakt. Die zaak is van die rol geschrapt na 10 jaar. Als hij de zaak geschrapt van die rol. Nou kan hij niet. Zijn pensioen kan niet voor hem uitbetaald worden. Om die zaak wat hangend gemaakt is, wat in hem gemaakt is, niet afgehandeld is. Die verschoning is. Die zaak is niet afgehandeld. Maar die zak is van die rol geschrapt. 10 jaar, dat is het die persoon. Voor het feit is hij onschuldig. Nou is het hij afgetreden. Sorry, hoe klinkt dat nog weer? Hij is afgetreden. Hij kan niet aan, zijn pensioen, wat hij gewerkt voor jaren, kan niet en om uitbetaald worden. Want die reden wat gegeven wordt, dat is van die rol geschrapt. En dat is niet afgaan. Daarom kan die stad je niet op pensioen voor je uitbetalen. Zij kennen van mij. Ik word op A in de school gegaan. Wanneer en hoe gaan die persoon zijn pensioen ooit één dag gaan gebruiken? Wat moet gebeuren nou? Door je niks is er niet. Dat is tragisch. Als niet oornachtse dan hierin, dat komt ons aan. Maar die over het geld heeft, Sarifa, ik weet je, hij stapt nou in. Wat hij procureert zei, kan ik, als een leke persoon, kan ik voor hem zeggen, luister, meneer, jij procureert, ik zeg voor jou, mak zo, ik heb al die onderzoeken gedaan, ik heb alles, mak zo. Precies kan doen net dat, wat ik voor hem zei, maar dat stap hij. Mijn dom geld is. En even schierlijk. Geen die landros. Maak nou uitspraak op wat ik voor die man zeg. Ik sluit hiermee af, Sariva. Ik heb de borg aan ze gedaan. Daar was een zaak tegen mij geweest. Ik heb toegankelijk zonder procureur. Ach, ik kan niet praten van de slag afgaan. Toe. Ik heb gegaan, daar was een zaak tegen mij gemaakt. Ik heb die ding in die courant gezien dat daar een zaak tegen mij gemaakt is. Ik heb gegaan, Sariva. Na die politie aan de orde van de secondaire, ik zie mijn naam als die Corona start in me gemaakt. Alsjeblieft, hier zeg ik, wat is je zoek? Ja, zoek je jou. Later, oké, right. Ik ga je morgen aanklagen. Later, zo. Oké, right. Als je probleem hebt, ik je borg toestaan, geen probleem. Oké, zeg ik, ik heb het nodig gehad, zeg je die procureur nodig is, right. Nu gaan we de andere dag af. Jij gaat inkom. Die staat aan klaar, je hebt het gisteren in je school gekomen. Ik heb meer ondervinding dan zij, maar ik heb die papieren. Zij zei voor mij, nou bij, ja stand up. Ik zei, hallo, steek mijn hand op. Ik zei, hallo, hoe nou? Kan ik, wat is je reden komen? Nee, als nog onderzoek. Toen geef ik reden, ik heb mezelf gewoon aan het. Al die goeders. Ja, ik laat hem toch tegen, zeg, wat gaat hij is daar, wat gaat hij is. Ik heb mij omhoog gegeven, dat noem allerlei domme goeders. Ik heb niet borgen gekregen, ik heb daar afgegaan. Ik moest aan weer niet zelf in slaap. Toen bel ik die procureur. Procureur, meneer, ik ben al niet borg toestaan op grond van dat. Toen moet hij man zien wat hij aan de eind heeft gegeven. Andere ronde gaan die andere dag hoofd toe. Ik heb dat aangegaan. Bail granted. $2,000. We kunnen stand up. Niks, daar heb je niks gezien. Om mijn genade. Dat is niet goed wat in die land gebeurt. Dank u wel. Gezien de

Daar's een stukje van jou, wat ik wil hou. Zie ik van jou lijf, wat aan mij beide goed klauw. Met jouw wintersop, en oma's pot. Hoe je voor mij lacht, als ik je weer bespot. En die kittel op je stoel, wat heel dag kook. Ruik naar koffie moe, en een sigaret rook.

Bless your winter show and all my support. Jou ruitele spier wit gesneeuw en opa klok tik uit die vorige eeuw.

bloemen. Je baart je bloemen aan mijn babel. En je zegt, jij is lief van mij. Maar ik mis je wel.

0: Tweede hand van God doel teen Engeland in 1986 aangedeken inderdaad Diego Maradona van Argentinië. Kom ons kyk na ons volgende luisteraar vasvraag hoe naand.
1: Dit sal natuurlik nommer 5 wees.
0: Dit is natuurlik nommer 5, jy is doodreg. Kom ons kyk hoe goed ken jy jou sokker?
1: Nee, eindelijk nie.
0: Nou, ons probeer maar allemaal.
1: Ja.
0: Nou, vraag nummer 5, lees as volg. Watter Italiaanse verdediger het beroemd een rooi kaart gekry nadat hy deur Zinedine Zidane in die 2006 wereldbeker eindstryd met die kop gestamp is?
1: Italiano.
0: Ja, is nie 'n makkelike naam, moet ek sê nie. Nou ja, miskien moet jy later weer probeer een ander vraagie dalk makkeliker. Kom ons gee vir 'n ander luisteraar geleentheid eers.
1: Okay dan, bye.
0: Dankie hoor, lekker aan, tot ziens. Vas vraag, goeienaand. Die vraag is nummer 5, ek gaan gauw weer vir jou dit noem, watter Italiaanse verdediger het beroemd een rooi kaart gekry, nadat hy deur Zinedine Zidane in die 2006 wereldbeker eindstryd met die kop gestamp is?
2: Paul White.
0: Nee, ongelukkig nie. Asai, dankie hoor. Ons gaan nog een geleentheid gee vir hierdie vraagie en dan gaan ons aanbeweeg na die volgende een toe. Ons gaan die antwoord dan ook deel. Goeienaand, vasvra.
3: Goeienaand, nummer 5 is het lief. Hy is jouw nummer.
0: Dan nummer 5, ja, jy kan maar die antwoord gee. Ons het die vraag reeds gevra. Of moet ek om weer vir jou vraag?
3: Dis
0: Marco Materazzi. Dis inderdaad die regte ene. Een bietjie gesikkel met die ene vanavond, maar het is een moeilike naam natuurlijk, Marco Materazzi. Dit is nie een naam wat een mens baie hoor nie, maar baie dankie, jy is in die call hoor, wel gedaan.
3: Oké,
0: tada. Asai, tot ziens. Nou ja, dit was natuurlijk inderdaad Marco Materazzi, historiese spanne en oomblikke ronde, die is nou volgende. Ons het nou gekyk na vorige legendes en nou ons volgende ronde is historiese spanne en oomblikke. So ons gaan nou vra wat dit aan betref vir die wereldbeker, so in die lijm van die wereldbeker hierdie jaar, die sokker wereldbeker. Vas vra, goeienaand.
4: Goeienaand.
0: Naand sê, hoe gaan dit daar?
4: Goed doen met jy.
0: Nee, wat, dit gaan goed met my? Kom ons kyk, hoe goed gaan dit met jou? Jy ken jou sokker, nee?
4: Ek ken nie so goed die.
0: Ja, maar ons kyk, ons vra nou historiese vraag, oor spanne en oomblikke in die wereldbeker. Ons volgende vraagie, watter land het die meeste FIFA wereldbeker titels in die toernooi geskiedenis gewen?
4: Brazilië.
0: Ja, is natuurlik Brazilië, ek het geweet jy gaan omweet. Welgedaan hoor, baie dankie vir die inbel.
4: Dankie,
0: tot ziens.
4: Tot ziens.
0: Daar sê jy inderdaad, watter land het die meeste FIFA wereldbeker titels in die toernooi geskiedenis gewen? Dit is natuurlijk Brasilië. 5 titels, dis 1958, 1962, 1970, 1994 en in 2002. Baie, baie goeie reputatie wat hulle het as 'n sokkerspelende land. Ons probeer een volgende luisteraar vasvra, goeienaand.
5: Naand
0: sê, wie gesels nou?
5: Heinrich,
0: daar sê, jy ken die volgende antwoord. Moet ek eers vir die vraag
5: vraag. Kom ons draai maar.
0: Kom ons kyk. Watter Europese kragbron het die eerste span geword om die wereldbeker op Suid-Amerikaanse bodem te wen? Ek soek hy kragrees, Europese kragrees, wat die eerste span geword het om die wereldbeker op Suid-Amerikaanse bodem te wen. Kan vir jou sê, die jaar was 2014, maar dis al wat ek vir jou kan sê.
5: Kan ek so 2 reiskote gee?
0: Jy is welkom, probeer gerus.
5: Ambas het die West Germany.
0: Ja, nou weet nou 2 reiskote nodig. As jy sommer die eerste keer reg raai. Nee, dis wel gedaan, dis inderdaad, Duitsland.
5: Ja, ek het so bykie getwyfel ook met die Great Britain.
0: Ja, nee, dis Duitsland was in die kol. Jy het goed gedoen, baie dankie. Dankie vir jou en my. Dankie, lekker aan. Tot ziens. Ja, watter Europese kragrees het die eerste span geword om die wereldbeker op Suid-Amerikaanse bodem te wen? Dit is natuurlik inderdaad Duitsland in 2014 deur Argentinië met 1-0 in die eindstryd in Rio de Janeiro te verslaan. Nou ja, Argentinië wat natuurlijk ook baie gepronk het al en hierdie jaar definitief een van die gunsteling, wel my gunsteling, dink ek, my keuse gewees voor hierdie wereldbeker begin het, toe ek met Chris gepraat het, ek en Andries. Toe is daar gevra, ons moet 'n buitestander kies en 'n groot gunsteling. My gunsteling is Argentinië weer eens vir 'n verdediging, eerste keer sal dit wees in die geskiedenis. En dan ook Nederland. Nederland, denk ek, is 'n buiteperd. Dit het ek ook genoem voor die wêreld.

0: van hierdie wedstryde aanbied. 104 in totaal, kan jy glo. Nou is daar 'n ander enetjie. Volgende vraag, ek wonder of ons luisteraars wil skakel, daar is enetjie wat wil deelneem, wat sy geluk wil probeer. Vasvraag, goeie naand.
1: Hallo.
0: Om naand sê, wie praat nou?
1: Dis Marco te praat weer.
0: Daar sê, kom ons kyk. Ok, ons praat nou oor stadions en datums. So, ons vraag hier nummer 5 hier op die lys is, waar word die 2026 wereldbeker finaal gehou? Die finaal, specifiek die finaal. Ek sloek die stadions se naam. Moeilike vraag.
1: Door Norton.
0: Nee, ongelukkig nie die antwoord wat ek soek nie. Daar is hy, dankie hoor, dankie vir die probeer. Daar is hy, groete. Daar is hy, vasvra, goeienaand.
2: Goeienaand.
0: Goeienaand, kom ons kyk. Daai vraag het jy gehoor?
2: Nee, kan ek het asjeblief weer kry?
0: Kom ons hoor gauw, vraagie nummer 5, waar word die 2026 wereldbeker finaal gehou? Die eindstryd, waar word hy aangebied? Wat se stadion?
2: Is dit New Jersey, USA?
0: Ja, New Jersey. Nou, hulle noem eindelijk die MetLife Stadion, maar hy word ook die New Jersey Stadion genoemd, so ek gaan om vir jou gee, dis daar in New York City is omgeving, die MetLife Stadion in East Rutherford in New Jersey. Maar hulle noem ook die New Jersey Stadion, so ek gee om vir jou. Baie dankie.
2: Okay,
0: daar is hy wel gedaan, dankie hoor, tot ziens. Kom ons kyk hoeveel vraagies kan ons gaan hanteer nog voor 8 uur, miskien nog so 1 of 2. Ons luisteraar wat aan die lijn is, vasvraag, goeienaand.
3: Goeienaand.
0: Naand sê, welkom. Nou ja, ons tyd is min, so kom ons spring somme in die vraag heen, kan ek maar vraag.
3: Correct.
0: Dan sê, wat er historiese Mexikaanse stadion bied wereldbeker wedstryde vir het rekord derde keer aan? 1970 was die eerste, toe 1986 en nou 2026. Wat er historiese Mexikaanse stadion bied wereldbeker wedstryde? Vir het derde keer aan.
3: Maar dan die derde keer dat aanbied. Ek het om. Ek sal hier nou bij omkom. Mexico City.
0: Is in Mexico stad, maar ek soek die stadion se naam. Dit is nou nie so makkelijk.
3: Die stadion se naam.
0: Ja.
3: Nee, ek sal nie weet nie.
0: Daar is hy, dankie. Is hy moeilik hier. Dankie vir die probeer. Tot ziens. Ja, dus kom ek gee om maar, ek denk ons gaan paar, kom ons, miskien weet hierdie luisteraar, kom ons hoor. Vasvra, goeienaand.
1: Dan by Toronto nie.
0: Nee, Toronto is in Canada, ons soek hier in Mexico, wat dit vir een rekord derde keer aanbied. Ongelukkig nie daar ene keer nie.
1: Alright.
0: Daar sê, dankie hoor. Ja, die antwoord is Estadio Azteca, dis in Mexico stad, 1970, 1986 en nou in 2026. En dan denk ek kan ons nog, ja, ek weet nie of ons nog tyd het nie, kom ons probeer nog een laaste vraagje. As iemand gaan skakel, kan ons dit gauw probeer. Ek het nou gesê, mense kan hier per SMS deelneem, maar die lyne was besig. So ja, ek denk ons gaan afsluit dan daarmee met ons laaste vraagje. Miskien gaan ek nog een deel, ek gaan net een deel met julle, julle hoef om nie te antwoord nie, ek gaan hom net deel en dan gaan ons maar een bykie muziek neem. En ongelukkig ja, as gevolg van die voorbereiding vir vanavond se sokker is daar nou net tot 8 uur program en dan speel ons muziek van daar af. So ons vraag om verskoning, so bykie ongerief, maar vanavond later, 10 uur, dan sy ons die wedstrijd tussen Engeland en dis vanavond se wedstrijd tussen Engeland en Ghana. Wat dan rechtstreeks uitgesaai word hier op Hardklop FM. Volgende vraagie wat ek sou vraag, wanneer is die 2026 wereldbeker finaal geskeduleer om plaas te vind? Dis natuurlijk 19 juli. Dis 19 juli, so iets om nou uit te sien, die finaal 19 juli. Wonder wanneer, wie gaan het wees? Maar nou ja, ons sal later uitvind. Ons groet met Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Baie dankie vir allemaal wat deelgeneem het aan vanaand se vasvraag.

Ja, jammer, is nie goed radiomatig om so in te meng met 'n snit nie, maar Katrina and the Waves daar, ek wil net so terloops noem vir ons sokkerliefhebbers, ek weet daar's baie aanhangers van Portugal ook, en Portugal het derde doel teen Uzbekistan aangeteken, het is rusttyd 3-0, Portugal wat voorloop, Cristiano Ronaldo 2 doele, net so voor rusttyd, en ook in die 5de minuut wat hy het doel aangeteken het, ook Nuno Mendes wat in die 16de minuut doel vir Portugal aangeteken het.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of draan het al, enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.